0: gebet met soep,
1: dam soep gebet met kiek, dam kiek gebet met soep, dam soep gebet met kiek, dam kiek gebet, dam kiek gebet met soep, dam soep gebet met kiek, dam kiek gebet met soep, dam soep gebet met kiek.